Da matri to Dänemark, Harobe, Motherfucker, Ben op volle zakken, doe niet spij met money, want we gaan je nakken. We hebben die kogels verbreed, de gas, veel van die tonnen, mat die in die klerenkast. Weet nog die tijd dat ik scheren was, mijn kleren kunnen niet in scheren was.